0: gooi voor mij lekker dop.
1: A diet of a foreign chop.
0: Het dubbel zou ons lekker loop.
1: Voor die Engelse zijn verkoop. Even.
0: Kan ons maar een kleinkie drinken.
1: Jo, jakkie meister is klaargeschikt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister FM.
1: Daar was een gistie van, want er in je punch room gloves, maar hoor geloop. Mijn glas heet gewieg, jij het gesê, jij het gelieg. Jij is een runaway trok, op je hoop karo, het ek jou woordloos gegloop. En tjo,

0: luister FM.
1: De kapenaars die zijn moest daar een smoot in blauw vol kraal. Maar die konen niet weten, ook wel eien man van staal. Reus hij is zo groot, zelfs die duivels krijg om dood. Is Hendrik en zijn bulldozers, wat brul daar in die sloot. Die stomers kritiseer aan mekaar die blauwe bulkraal. Hendrik houdt net niks van die kapenaarse kwaal. Hij zong het Pieter Jasies, hij stevig in die zaal. Je nagerij besluit, hij gaat tafel bij hem.

het er vroeg geen ochtend, toen die ganse kaap nog slaap. En die stomers en mannen nog voor die bloosie alleen gaan. Dus staan ons in de kanten klaar met ketens in die hand. Zippen die berg die tafel waait op Boerblauwbergstrand. Het bliksem in het donder en die bergen van die draak. Die dat tafel berg toe aan die Dragensbergen vlaas aan. Voor al twee oceanen wordt een leefvoertje gemaakt. Waarom was hier niet haar alledaagse taak? Uiteindelijk komt die optocht toe op Loftesversveld aan. Waar Tafelberg even eekjes langs die Dragensbergen staan. Aan de kant die bergen, heer die storm zie gaan leeg. Precies op die plek waar Hendrik die nieuwe strand nou heeft. Nou lief allemaal toch zo lekker hier, zo lekker als wat kan. Die stormers en die blauwbol speel nou voor die zelfs man. En Hendrik hij van vis, waar hij die blauwstier moest gaan tegen. Nou kan zelf die parlement steeds het kreien gauw tegen. Pas op, pas op. De boelers is galop, starig om die draai, die vracht is bij een zwaar geluid.

0: Hanse hart.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
2: Ek hoor jou huil het verdwaal as jy roep na my. En ek leef wakker in een stil woestijn. En dit is meer as een kind om een gunst te vraag. Om dit wat ek het vir jou in te ruil. Ek besef het.

ma ormai sus blut bana mai as jij jou groet echo steeds aan mij Oshihana hoor tot ek jou kry vulkaan

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Mixed Emotions med Last Dance for Me in Mixed Emotions met Last Dance for Me en Rian Benadi Alsberg met Stoom is die laaste uur van die Jay

leren. Daar heb ik jou gevraagd om er een te dragen. Jouw antwoord was toen ja. Jij was die in voor mij, je liefde kon ik krijgen, ons is nog aan.

0: is inderdaad so Bobby van Jaarsveld saam met Eden to Flies. En is kwart voor 12 en tyd vir my om te groet. Ek sê dankie Clinicare. Julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12. Ondersteun gerus vir Clinicare. Net hierna is dit natuurlik die man homself wat saam met jou gaan kuier Etienne Kalitz. Middag same syn. Big man, groot man Big Nick 3 tot 6 en Erika hier van 6 uur af. Ek sien jou weer môre soos altyd, soos ouderfoon te speel uit met Nicholas Lou, Elvis Blue, Fat Man Kanye Waris. Gaan groot of gaan huis toe. Totsiens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

gelikt op Hamilton's rus en ons bieren se vieren vinnig moes blus. John West, ek weet jy mis jou plaas.

altijd gedeel in een glas. Voor altijd zal jij bij mij pas. Ons blij door die voeten.

Er komt aan, dit is gister. Ons het de fort gebouw in die winter. Wild gedroom en gespeeld.

0: Ramayaan.
1: Luister FM.
2: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
3: Hey Rikkie, dat is lekker dinge dab.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

storms to suck. To his colors wat zwaar vrug kan draag. Zoals mijn benen in de grond trek. En die schemer op die waarvlees.

0: wat mijn pa zo zegt.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek gastenplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, besvisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in die Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

Die donker komt van buiten en cijfer door die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op de vuur. En die tafel en die laaikas en alles wat eerst vast was, versmelt tot blote skaries ten die muur. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles het een vastgestelde uur. Ons beplant torenblokken, maar die slopers is betrokken, en ons dromen is bloot skaries ten die muur. Met orrelbegeleiding kom die voorspel ter die scheiding, maar is alles recht die lief